0: Ik denk dat je hele mooie ogen hebt en een hele mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan je niet stoppen met aan je te denken.
1: Not in the end.
0: Je bent een mooi, mooi bonito, dat vast. Hoe is dat ook aan? In je cabello, sí.
1: Y eso te está enredado.
0: Y desde cuando encontramos, no para pensar de ti.